gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: Direct Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Zomer.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het Zuidoosten begint de ochtend redelijk.

0: zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Het blijft wel droog, met mogelijk in het uiterste noorden wat regen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 20 aan zee tot 25 of 26 graden in het oosten en het zuidelijkste puntje van Limburg. Vanavond is het overwegend bewolkt, maar wel droog met in het noorden kans op wat regen. Dat is ook vannacht zo. Dan koelt het af naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot 18 in het zuidwesten van het land. Morgen trekken er eerst een paar buien van het noordwesten naar het zuidoosten over het land en daarna wordt het droog. Er is een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Er staat morgenmiddag een zwakke tot matige noordwestelijke wind bij 20 tot 24 graden. Dat zijn temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Dinsdag wordt een bewolkte dag met vanuit het westen een regengebied dat richting het oosten trekt. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten. De lekker.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Connect. De ochtend van Connect.
1: En een hele goede morgen. Het is zondagmorgen 16 augustus 2026 geworden. En we begonnen met Back to Life en Soul to Soul in 1989. Een nummer 1 hit in die zomer van 1989. Welkom. En we zijn begonnen met de ochtend van Connect. Gewoon wat rustig aan. Omdat je misschien wel op gaat staan of slapen gaan. Met muziek onderweg van onder andere Ten Sharp, Maroon 5 en Annie Lennox. Beloof het een heerlijk rustig uurtje te worden. Dit is Shanna Spiro en The Visitor. Daar had ik vannacht ook last van. Meer eigenlijk in de vorm van een mug die me wakker hield. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

1978. En je hoorde Billy Joel. Always a Woman to Me. Ja, het nummer was geïnspireerd op zijn toenmalige vrouw en manager Elizabeth Small. Wat het al zegt. Voormalig. Dit komt uit 1992. Niet zo'n hele grote hit. Nee, maar hij is wel ontzettend lekker. Ten Sharp nu op je radio. In de show waarin je gaat slapen gaan, rondwijken gaan. En The Rich Man. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je luistert.

Glenn Sharp op je radio en The Rich Man. We gaan eens even kijken naar het weer. Vandaag is er een mix van zon en wolken. En het is overal in de provincie droog. Ja, buiten een zwakke noordwestenwind. Vanmiddag worden 22 tot 24 graden. Daarmee is het een aangenaamd zomerweer. Vanavond schijnt nog de zon. Komende nacht...

0: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. De brand ontstond na middernacht op de vierde verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

terug naar 1986. Dan de Stranglers op je radio. And Always the Sun. En of dat nou gistermiddag het probleem was op de A50, weten we niet. Daar ontstond een ware verkeerschaos nadat er tussen knooppunt Beekbergen en het vliegveld de Let in aanrijding waren met meerdere voertuigen. Rond 16:15 botsten daar zeker 4 personenauto's op elkaar. 2 van de personenauto's liepen forse schade op. De aanrijding viel er gelukkig geen gewonden, maar de file die er daarna ontstond zorgde wel voor problemen. Is dit Annie Lennox? No More I Love You's.

Dit is de ochtend van Connect, het programma waar je mee je slapen gaat of mee op gaat staan. Is dit Billy Ocean uit 1977 en Red Light? Dan moet je verstoppen. Oftewel, Red Light spells danger. Wordt het nu hier bij Connect.

Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

Radio en The Taint is Love. Dit is de ochtend van Connect op deze zondag 16 juni 2006. En soms heb je iemand gewoon nodig in je leven. Just need you now, Lady Antebellum, nu op jouw radio. Bij 2010 alweer, waar blijft de tijd? Zeg goed.

Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.

0: is Connect. De ochtend van Connect.
1: En welkom terug in het tweede uur van de ochtend van Connect op deze zondag 16 augustus 2026. We begonnen met Forner en Say You Will uit 1987. Ja, dat is toch eigenlijk als je die vraag stelt aan je partner. Say You Will, Be My Love Tonight. Wat een heerlijke plaats, hè, om mee te beginnen. Ja, het is zondagochtend dat je naar buiten kijkt. Op dit moment een beetje somber weer. Somber? Hé, daar hebben we ook een artiest van. Wat dacht je hiervan? 12 to 12. Het was zijn debuuthit. En ik leerde dit kennen dankzij mijn dochter. Die zei, pap, jij houdt van muziek. Jij moet hier eens naar luisteren. Ik luisterde en ik was meteen verkocht. Want ik wist, deze man gaat het groot maken. Je hoort hem nu hier in de ochtend van Connect.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten. Radio

naar de jaren 70, 1977 om precies te zijn. What can I say? The Boss Eggs. Ja, gisteravond rond 22:50 werd de politie gealarmeerd voor mogelijk een steekincident in het park in Prezikhaaf. Hoe het met slachtoffer is niet bekend. Is dit de

doe je haar met een gitaar. The Green Day op je radio en The Boulevard of Broken Dreams. Oh ja, en op de Didamseweg in Doesburg heeft zaterdagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een quad. De quad die reed rond de klok van 4:15 ja, tegen een vangrail aan. De bestuurder van het quad verloor de bocht. In de bocht door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen de vangrail. Op de quad zat twee personen. Eén van de twee werd door de klap over de vangrail heen geslingerd. Ambulancepersoneel heeft beide opzittenden ter plekke nagekeken. Ze zijn volgens verder voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Is dit aha? Ja, zij waren een beetje touchy. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect.

0: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend is het bijna overal droog met een mix van wolken en zon. Aan de noordkust kan een losse bui vallen, maar verder blijft het rustig weer met een zwakke noordelijke wind en zo'n 20 graden. Ook vanmiddag droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperaturen liggen dan tussen de 21 graden aan zee en 26 in het oosten en zuiden. Vanavond koelt het af naar een graad of 17 en ook dan blijft het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Maandag start dus met buien, vooral in het noorden en oosten. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door, bij 20 graden in het noorden tot ongeveer 24 in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De rest van de week blijft het licht wisselvallig met elke dag kans op regen of buien, afgewisseld door zon en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

John Bon Jovi en Cornuiten. Ja, always, I will always love you. Dat is de boodschap. Oh, wat een heerlijke muziek zo op die zondagochtend. Is dit Ed Sheeran en The Overpass Gravity?

Ja, dit is ontzettend mooi zo op die zondagochtend. We gaan eens op zoek naar een hotel om te overnachten, om wakker te worden. En dat doen we natuurlijk met de ochtend van Connect, bij Connect. Iedere zaterdagochtend en iedere zondagochtend tussen de klok van 8 en 10 nemen wij je mee. Gewoon tussen dat moment van slapen gaan, als je met wezen stappen of hebt gewerkt. Of dat moment van wakker worden. De geur van warme croissants, versgezette koffie. Het geluid van het persen van de jus d'orange. En natuurlijk gewoon samen wakker worden. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. En dan is dit The Eagles uit 1977 in Hotel California.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Het was de eerste single van hun zesde studioalbum World Machine uit 1985. En we blijven even 1985. Deze vrouw vind ik fantastisch. We Don't Need Another Hero. Uit de film The Thunderdome. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Dit is Miss Tina Turner. Speciaal voor jou.
1: Out of

Tina Turner hoorde je, Thunderdome, oftewel We Don't Need Another Hero. En dan zit het erop voor deze zondagochtend, 16 augustus 2026. En ik weet dat er ondertussen mensen zijn die zin hebben in pepernoten. Ik weet niet waar je het vandaan haalt, maar goed, pepernoten. Ga ik naar je zwaaien. Ik wens jou een hele mooie zondag. We spreken elkaar aankomende zaterdag weer voor een hele nieuwe Ochtend van Connect. Ik zeg hoi hoi!

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het radionieuws.
6: Hij mag naar beneden.
7: Ja, en we zijn er weer natuurlijk. Ik zei, hij mag naar beneden, dat gaat over het schuiven, want dan kun je ons wat beter horen. Ja, we zijn er weer, wie zijn er weer? Dat is natuurlijk ikzelf, Henk, en samen met Alex. Alex, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Deze keer mag jij openen, Henk.
7: Ja, ja, het is onvoorstelbaar. We krijgen steeds meer faciliteit hier. Ja. Het is werkelijk waar. Hé, hey, maar we maken er een hele, hele leuke dag van vandaag weer. We zijn niet compleet natuurlijk, want ja, onze technicus Stijmaar die staat al klaar. Drinkt zijn drankje op. En Michel die pakt nog eventjes de eerste paar minuutjes, zodat het allemaal vlekkeloos gaat verlopen.
8: Juist.
7: Lekker programma. Veel muziek, toch?
8: Heel veel muziek. En ja, de opening is, zoals je gewend bent van ons, deze keer rustig wakker worden nummer. En dan laat ik het graag over aan. Je hoorde op de achtergrond al natuurlijk. We begonnen ermee Eric Clapton en Jeff Beck met hun uitvoering van Moon River. Het was een bijzondere samenwerking tussen Eric Clapton en Jeff Beck, want dit nummer werd postuum uitgebracht in mei 2023. Ja, zo jong is het nog. Nadat Jeff Beck in januari van het jaar plotseling overleed. Ja, en dan kunnen we alleen maar zeggen, en natuurlijk nog gelukkig de muziek.

0: Eric Clapton en Jeff Beck. Ja, er is mij gevraagd om heel rustig te beginnen op deze zondagochtend. Een ochtend waarin de temperatuur een beetje acceptabel is, of niet, Henk?
1: Ja, ik vind het lekker zo.
0: Dit is wel weer beter, toch?
1: Weer beter.
0: Ja, en als je dan met vakantie gaat volgende week...
1: Ja, en weet je wat zo fijn is? De rollatorbanden plakken dan niet aan het asfalt, hè?
0: En die glijden tegenwoordig.
1: Ja, die glijden.
0: Oh, er is een waarschuwing uitgegaan.
1: Ja, nee, maar zeker voor onze leeftijdsgenoten is het van belang... dat ga niet met de rollator over het warme asfalt, want je komt vast.
0: Je glijdt weg?
1: Ja, nee, dat is even een tip, hè?
0: Hey, wat dacht je van McQueen, Clark en Hillman? En dan heb ik ze natuurlijk over het nummer Don't You Ride Her Off. Ja, deze band, ja, je kent ze ook natuurlijk van... De Byrdsleden, want dat waren ze eigenlijk, McQueen, Clark en Hillman. Ja, en ze namen een andere naam aan, maar ze maken natuurlijk nog dezelfde kwaliteitsmuziek. Don't You Ride Her Off.

0: 1983, de nummer Jewel, Foolish Games. Ja, ze verkocht meer dan 30 miljoen albums al. Ja, en op een van deze albums voor mij wel het bekendste nummer Foolish Games. En dat hoor je allemaal bij Connect. En wat hoor je nog meer bij Connect?
1: Nou, meer hoort, dat je vanmiddag naar Duiven kunt, hè? Want dan is het weer tijd voor het Hope Music Concert. Het trio Foxgitaar maakt dan van elk optreden uiteraard, zoals nu ook weer, iets bijzonders. En dat doen ze ook vanmiddag. In Duiven met 2 gitaren, basgitaar, 3-stemmengezang neemt dit trio je mee op een Engelstalige muzikale reis met bekende hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met een rijk muzikale achtergrond en als liefhebbers van de Engelstalige evergreens en countrymuziek is het trio ontstaan. En ben je nu benieuwd hoe dat klinkt? Nou, ga dan vanmiddag naar het theepaviljoen aan de Horstenparklaan in Turner 2 in Duiven en zorg dat je er om 2 uur bent. Het duurt tot 4 uur.
0: En ik kom een
1: Fox Returns.
0: Ja, Fox Returns, mooi Henk. Vanmiddag dus. En het weer zit nog mee vandaag dus.
1: Het zit zeker mee. En je kunt een theepaviljoen, kun je niet alleen thee krijgen.
0: Nee,
1: joh, drankje, koffie, alles kan, hè?
0: Alles kan.
1: Dat je je niet laat misleiden door de naam, hè?
0: Muziek erbij.
1: Muziek erbij,
0: en dat hebben wij ook. En dan kijk ik in de lijst en dan kom ik Louis Capaldi tegen met Pointless. Ja, dat nummer komt uit 2022. En hij, ja, Louis Capaldi, hij bedacht in 2022... ik ga eens kijken of ik een stunt kan bedenken. En ja, hij zette zijn privé-telefoonnummer online om deze nieuwe single te promoten. En dat heeft hij geweten, hoor je. Want miljoenen mensen, ja, miljoenen volgers heeft hij inmiddels, die probeerden hem te bellen. En als je mail te pakken kreeg, dan kreeg je een antwoordapparaat met: hallo daar, this is Louis Capaldi. Ik bedank je alvast voor het luisteren naar mijn nieuwe nummer Pointless. Ja, ik denk toch dat het een reclame stunt is.
2: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: without you.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Radio voor Midden Gelderland.
3: Connect.
2: Connect.
3: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Ja, we gingen terug naar een overvolle zaal in de Rainbow. En daar stond hij dan, Bob Marley. En hij was niet alleen hem, met zijn bekende band nu, The Wailers. En dan heb je het vast wel geraden. Ja, daar kwam dit nummer uit. No Woman, No Cry.
1: Ja, het is jammer dat Bob Marley niet meer kan optreden op festivals. Hè?
0: Nee.
1: Nee, ja, nee, helaas, hij maar, is er niet meer.
0: Hebben we een alternatief toch?
1: Een alternatief, ja zeker. Want het Strandfestival in Arnhem. Voor een festival hoef je trouwens deze zomer niet heel verder reizen. Want pak je agenda maar en noteer op zaterdag 22 en zondag 23 augustus... verandert de Arnhemse binnenstad in een groot theater... met optredens van straattheatergroepen uit binnen- en buitenland. De vierde editie van het Strandfestival is dan te bezoeken in Arnhem.
0: Ja, maar kun je dan verwachten op dit festival voor ieder wat wil? Want je kunt onder andere naar theater uiteraard, dans, acrobatiek en comedy. Ja, het theater is verspreid over de hele binnenstad... wat betekent dat je overal wel een optreden kunt bekijken. En niet geheel onbelangrijk, het festival is gratis.
1: Helemaal gratis.
0: Alles is te bezoeken vanaf 12 uur en het is om 6 uur 's middags weer afgelopen. Dus op naar Arnhem op 22 en 23 augustus.
1: Ja, er is veel te zien. Waar trouwens ook veel te zien is, dat is met Bright Eyes, een nummer welke vooral bekend geworden is door de versie van Art Garfunkel in 1979 en een mooie film trouwens. Ja. Hij zong voor de animatiefilm Watership Down en deze film werd mede daardoor een grote hit eind jaren 70. En misschien heb je die dan ook wel gezien.

0: Het is 10:32 en we zijn begonnen met rustige muziek. Hou dat nog even vol, maar het is nu wel de hoogste tijd voor het nieuws van 11:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, een plaat die zeker op deze zondagochtend niet mocht ontbreken. Another Day in Paradise van natuurlijk Phil Collins. Ja, het nummer gaat over een meisje dat op een straat loopt en geen onderdak heeft. Ja, en ach, ik denk dat inmiddels wel iedereen weet waar deze plaat over gaat. Komt uit 1989 en ja, dit noemen we een echte klassieker.
1: Ja, en een plaat die ook altijd weer terugkomt in de lijst van Connect, dat is Sign of Times van Harry Styles. Lekker nummer trouwens, was zijn debuut in 2017, maar nu in 2026 is het al een klassieker geworden. Harry Styles, Sign of Times.

0: Ja. Een teken der tijd. Hè? Weet je welke teken der tijd is? Dat als iets kapot is, mensen gewoon lekker weggooien. Ja. Komt er iets nieuws.
1: Maar daar kan niet aan gedaan worden. Want
0: vertel.
1: Het Repair Café Zevenaar, die geeft spullen een tweede kans. Ja, van een kapotte stofzuiger tot een kapot stuk speelgoed. Bij het Repair Café in Zevenaar krijgen spullen echt een tweede kans, een nieuwe kans. En op woensdag 2 september start het nieuwe seizoen, waarbij vrijwilligers klaarstaan om alle kapotte spullen zoveel mogelijk te redden van deze enorme afvalberg die we allemaal gecreëerd hebben.
0: Ja. Er staan trouwens allerlei deskundige vrijwilligers klaar bij het Repair Café. Hè, en die kunnen beoordelen of een reparatie van uw product mogelijk is. En die geven daarbij uitleg over de werkzaamheden. De reparatie op zich is gratis. Alleen de kosten van eventueel benodigde onderdelen zijn voor rekening van de eigenaar. Het Repair Café is te vinden bij het gebouw For All aan de Engeveldweg nummer 4 in Zevenaar. En is vanaf 2 september iedere even week op de woensdag geopend. Van 's middags 2:30 tot 4:00. Help mail die afvalberg te verminderen en ga gewoon eens lekker langs bij de Repair Café. Toegang is gratis en iedereen is welkom.
1: En ik zie de lijst en dan kom ik hem weer tegen. Elton John, Your Song, zijn grootste hit is natuurlijk Candle in the Wind. Maar het is soms moeilijk kiezen bij deze man. Dus we hebben zomaar iets geprikt en het was deze, Your Song.

Your Song. Ja, en dan kom ik de lijst tegen en dan zie ik daar staan Duran Duran, An Ordinary World. Ja, het is met deze titel helemaal geen gewone wereld waarin we op dit moment leven. Maar als Duran Duran dit zingt, klinkt het wel wat vriendelijker, vind ik. Ordinary World. Ja, dan gaat het.

0: Heerlijke muziek op deze zondagochtend bij Connect. Ja, en als het niet jouw muziek is, jouw muziekkeuze, kun je dat natuurlijk altijd aanvragen bij ons via WhatsApp 0316 6x3. En dat roepen we elke week, Henk.
1: Ja, en we hebben van vaste luisteraars weer een verzoekje binnengekregen. En dat zal zeker te maken hebben met de maandverduistering. En dat is een mooi nummer van Alessandro Fassi. En ja, Luna toe. Ja. Luna, jij.
0: Jij.

0: van Alessandro Fassi, Luna toe. Aangevraagd door Hugo Mariska en Bente uit de Duiven. En wij gaan door met nieuws.
1: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A12 bij Utrecht staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn een file van 7 kilometer tussen Hoevelaak en Barneveld. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Turn back the clock, Johnny Hates Jazz. Ja, en als we het toch over tijd hebben, het is nu 10:55. En dat betekent dat we aan het tweede en het laatste uur begonnen zijn van Connect met ons programma. Ja, en ik heb het al eerder gezegd, als je een nummer wilt horen, dan kan dat natuurlijk via WhatsApp 03166x3. En er komen reacties binnen, Henk.
1: Er komen reacties binnen. Het volgende nummer is aangevraagd door Geert-Jan uit Babberich. En dat nummer gaan we natuurlijk draaien, want het is een nummer van de op 75-jarige overleden zangeres Bonnie Tyler. Gisteren kon je zien op televisie hoeveel mensen hebben afscheid genomen van haar in Mumbles, Wales. Rijen dik stonden er langs de route. En aanstaande maandag in Swansea is de uitvaart. En die kun je volgen op hun officiële website en ook op schermen via Buiten de Kerk. Heer, een geweldig nummer. Total Eclipse of My Heart, Bonnie Tyler.

0: Ja, inderdaad. 75 jaar mocht ze helaas worden, dus... Helaas overleden. En ja, we kunnen niets anders doen dan gewoon de plaat draaien, Bonita.
1: Ja, en de plaat was aangevraagd, hè, door Geert-Jan de Babberich.
0: Ja, zoals hij zelf schreef, Uit Babberich, ja, inderdaad. Ja, het is 11 uur geweest en in 2 uur hebben we altijd iets steviger muziek. En wat dacht je van deze Sam Fender? En als ik Sam Fender zie staan in de lijst, dan doe ik niet alleen mezelf een plezier, maar ik weet ook dat onze collega Rick van dit nummer gaat genieten. Want ja, zijn er toch al twee mensen die het volume even wat hoger gaan zetten. 17 Going Under, Sam Fender.

0: 17 going on the, ja, lekker nummer bij Connect. En dat mag je allemaal beluisteren bij ons. En ja, je kunt nog veel meer horen.
1: Ja, nou ja, en beluisteren. Sommige mensen zeggen, Connect, waar zijn jullie allemaal te beluisteren? Nou, dat is heel simpel. In de gemeente Renkum, Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg. Binnenkort wellicht ook zelfs in Reden. En ook nu al in Lingewaard. En over Lingewaard, dat wil zeggen een plaatsje in Lingewaard, die gemeente Huissen, of in Huissen, hebben we een lekker nieuwtje.
0: Ja.
1: Want het is een puinhoop in Huissen, eerlijk waar. Het is onvoorstelbaar, jongen, als je er doorheen rijdt. Dus daarom hebben ze besloten, we gaan opruimen. En wat doen ze dan? En wat ruimen ze op? Nou, ze beginnen, de Huissense winkeliers, ze ruimen hun schappen leeg. En met kortingen tot wel 70%. En dat begint al op zaterdag 29 augustus. Op zondag 30 augustus verandert het hele centrum van Huissen in één grote klerenmarkt. Oh nee, kleedjesmarkt, hè. Ik lees het verkeerd. Iedereen, jong en oud, mogen hun tweedehands spullen op straat verkopen. Van speelgoed tot vintage vondsten. Wil je meedoen? Nou, wel even inschrijven. www.inhuissen.nl. Lekker opruimen in Huissen, gemeente Lingewaard. Hartstikke fijn. Gewoon lekker naartoe gaan. Zondag 30 augustus. En op de 29e met korting kopen bij de winkels.
0: Mag het iets meer zijn, Henk?
1: Het mag ook iets meer zijn.
0: Ja, a little bit more van Dr. Hoek. Wat dacht je daarvan? Ja, officieel de zanger en medeoprichter Dennis Locorriere. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Ja, de medeoprichter van de Amerikaanse band Dr. Hoek in de Medicine Show. Ja, ook hij overleed dit jaar op 18 mei op 76-jarige leeftijd. En hij laat wel heel veel muziek ook achter, hoor, inderdaad. Ja, we benoemen maar eventjes Sylvia's Mother, When You're In Love With A Beautiful Woman and May Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
1: Alek, ja. Alek, Dr. Hoek, hè,
0: ja,
1: die woont in een straat, dus een cirkel. Dus hij kan helemaal niet op de hoek wonen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik snap ook hoe hij aan die naam komt, Dr. Hoek. Woont in een ronde straat.
0: Maar goed, hij laat heel veel na. Onder andere dit nummer, A Little Bit More.

0: Nickelback en zeg eens dat wij hier alleen maar rustige muziek draaien op deze zondagochtend. Ja, dit is natuurlijk een heerlijk nummer. En ja, het is de eerste single van deze Canadese rockband. En je kunt het terugvinden op hun 7e studioalbum Here and Now. En ja, Here and Now, dat kan ook wel op Vitesse slaan, denk ik.
1: Ja, Here and Now, dat gaat misschien wel weer lekker. Ze zijn in ieder geval weer aardig bezig met de competitie. Dus wat dat betreft. Trouwens, weet je, Alex, die kleuren, hè? Dat geel en zwart. Hè? Ja. Weet je waarom dat is? Waarom dat niet groen en geel is? Of een andere kleur?
0: Vertel.
1: Nou, kijk, ze hebben van oudsher, hè, hebben ze een club. En die is uiteraard Vitesse 1892. Nou, waarom spelen ze het geel-zwart? Nou, je zou verwachten de kleuren blauw-wit, hè, de kleuren van Arnhem. Maar blauw-wit, ja, dat is niet aan de orde. Ze speelden in geel en zwart. Waarom? Nou, dat komt heel simpel door een oud sponsor, Reinhard Baron van Palland. Een vermogende Arnhemmer van adel en bovendien toen de tijd de grootste geldschieter in die sfeer. In 1907 was het heel moment daar en moesten ze nieuwe voetbalshirts krijgen. Nou, en wie betaalt, die bepaalt. Nou ja,
0: zo is het hele leven.
1: Van Palland zei, geel en zwart, dat vind ik een leuke kleur. Nou, zo zal er niet gesproken hebben.
0: Nee, was van adel. Hè?
1: Geel en zwart, dat waren aardige kleuren, denk ik, mijn vrienden. En ik betaal, dus we gaan het zo doen.
0: En het is wel inderdaad geel-zwart geworden.
1: Ja, denk dat het zo gegaan is.
0: Ja, lang. Heel mooi.
1: We kunnen hem niet meer bellen, hè?
0: Mooi verhaal.
1: Nee.
0: Ja, weet je wat ook mooi is, Henk?
1: Nee.
0: Enrique Iglesias, zijn muziek natuurlijk.
1: Oh jee.
0: Ja, daar gaan we weer, hoor. Even wat rustig aan. Uit 1999, elk jaar als het zomer is, dan ratelt ook zijn kassa. Inmiddels al meer dan 100 miljoen pond verdient deze man. Lekker zomersgevoel bij de meeste platen. En dus ook bij Connect, dit nummer. Waar je bij wilt zijn. Be With You.

0: 11:30, hoogste tijd voor het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Zonnige periode en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft vanmiddag droog. Bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 graden in het noorden van het land tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westelijke wind wordt het vannacht 13 tot 17 graden. Morgenochtend start de dag grijs met hier en daar wat regen. Daarna klaart het wat op. In de middag kan er in het binnenland lokaal nog een bui vallen, maar verder is het overwegend droog met wat zon. De wind zit in de noordwesthoek en daarmee doet de temperatuur een flinke stap terug. Het wordt overdag 19 tot 22 graden. Voor dinsdag wordt een grotendeels bewolkte dag met wat regen voorspeld. De wind draait van zuid naar west en zal aan zee en op de Wadden stevig zijn, windkracht 5. Woensdag wisselen buien en wat zon elkaar af. Bij een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld een kwartier vertraging over 8 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 is dat. Op de A12, maar dan van Arnhem naar Duitsland, staat 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
5: Dit is Connect.
0: Ja, er zijn van die nummers die slechts één gitaarloopje nodig hebben om ze te herkennen. En dit is er natuurlijk zo één. Heb ik te veel gezegd? Tuurlijk niet. Niemand minder dan Prince. En misschien wel zijn grootste hit, Purple Rain.

0: Ja, ik heb toch niks te veel gezegd. Purple Rain van Prince. En Ken, je hebt nog een nieuwtje, geloof
1: ja,
0: ik.
1: Ja, we hebben een huisvestingsverzoek. Een huisvestingsverzoek van Bowie. Nu zult u misschien denken, Bowie, ho, wacht even. De zanger is ook op 10 januari 2016 overleden. Nee, het gaat niet over die Bowie. Alhoewel het een heel kleurrijk figuur was natuurlijk.
0: David Bowie.
1: David Bowie, ja. David Bowie, die zoekt... Ja, die heeft al een huis, hè?
0: Goed.
1: Een huis van 6 plankjes, denk ik. Maar goed, dat terzijde. David Bowie overleden op 10 januari 2016. Maar we hebben het over het huisdier van de week, over Bowie. Een heerlijke, lieve, rustige kater die op zoek is naar een nieuw huisje. Heeft uiteraard, zoals heel veel dieren uit het dierenhuis, even wat begeleiding nodig. Maar wat dat betreft, laat hem niet zitten. En neem even contact op met het dierenhuis te huis in Arnhem. Je kunt hem even zien op onze website. Zoals iedere week.
0: Is toch helemaal niet zo gecompliceerd dit, hè?
1: Volgens mij niet.
0: Vindt Avril Lavigne ook niet complicated. Ze was 17 jaar jong toen ze het nummer schreef. In 2002. Nu is ze al, 42 denk ik zo'n beetje. Ja, maar we draaien het nog steeds graag. Complicated, Avril Lavigne.

0: Complicated, Avril Lavigne. Ja, lekker nummer trouwens, je hebt er zondag goed. En wil je wat te doen hebben? Nou, dat kan, hè, want inwoners van deze regio kunnen een kijkje nemen in het klooster in Huissen. Ja, provinciehuis in Arnhem, ook nog Papendal bij Vitesse en het kerkje op de Heuvel in Hilsum. Wanneer kan dat? Nou, tijdens de Gelderse Dag. Open naar allerlei locaties op 26 september hun deuren. Organisatie door de hele provincie. Laten zien wat ze doen.
1: Ja, 26 september. Het is eventjes weg nog, maar we kunnen erheen. Ja, want tijdens een uitzending van het programma Kijk op de Samenleving vertelde Marieke van Kessel, die is betrokken bij de organisatie, wat er te zien en te beleven is. En zo kun je dus in Lingewaard het klooster in Huissen bezoeken. In Duiven zit een buurtcentrum dat de deuren opent. En in Arnhem zijn activiteiten met natuur, landschap en tuinen. Maar ook sport is niet vergeten, want Papendal doet ook mee. Wil je precies weten waar je heen kunt? Kijk dan op onze site www.rtvconnect.nl. En daar kun je je ook aanmelden voor een bezoek aan één van de deelnemers op deze open dag. Ja, 26 september dus.
0: Ja, lekker toch?
1: Noteren in de agenda.
0: Ja, luister naar je hart. Nou ja, luister naar je hart. Dat heeft Roxette ook gedaan. Roxette, wie, wat? Nou ja, Marie Fredriksson en Per Gessle, beter bekend onder de naam Roxette natuurlijk, ja, laten weten dat je af en toe gewoon naar je hart moet luisteren. Helaas kan dat voor Marie Fredriksson niet meer, want zij is in 2019 op veel te jonge leeftijd van 61 jaar al overleden. Maar de muziek blijft. Listen to your heart. Roxette.

0: Ja, en ook de volgende band mag zeker niet ontbreken op deze Connect zondagochtend. How Deep Is Your Love? Ja, en het geldt ook als je ze elkaar al 51 jaar kent, blijkbaar. How Deep Is Your Love? Een ballad geschreven en opgenomen door de Bee Gees natuurlijk. De Bee Gees, wat een verbastering is van, ja, dat weet je misschien niet, maar van de gebroeders Gibb.
1: Oh.
0: Bee Gees. Ja, Brothers Gibb. En daar hebben ze zichzelf de Bee Gees genoemd.
1: Sterke naam hebben ze. Sterke naam.
0: Maar ja, iedereen weet wie het is.
1: Hebben ze weken over nagedacht, hè?
0: Dat denk ik, ja.
1: Commissies ingesteld en uiteindelijk kwamen ze bij de Bee Gees. No.
0: Ja, toch. Ja, het is een merknaam geworden inmiddels. Ja, en dit nummer werd gezongen voor de film Saturday Night Fever. Dat weten de vaste luisteraars zeker wel. En wanneer kon je die film zien? Ja, 1977. Weer een klassieker dus van de band. Leeft alleen nog Barry Gibb. Inmiddels 80 jaar jong.

0: lekker nummer zeg. Till the Morning van Shaggy en Sting. En je vindt het nummer op de gelijknamige album Till the Morning van de zanger Shaggy. En dit jaar uitgekomen trouwens, samenwerking tussen de twee. Tussen Shaggy en Sting. En hopelijk blijft het hier niet bij, want ja, klinkt toch wel lekker. Het is wel geen blues, maar het klinkt wel lekker, toch?
1: Lekker zomers. En als je blues wilt hebben en horen, dan heb ik een tip voor je. Want op zaterdag 22 en zondag 23 augustus staat het Remigiersplein in Duiven opnieuw volledig in het teken van het blues tijdens het bluesfestival Duves Mixed Music. 6 gerenommeerde bands uit binnen- en buitenland zorgen dan voor een gevarieerd programma met prachtige optredens. Zo indrukwekkend gitaarwerk, want dat hoort er natuurlijk bij, en meeslepende bluesklanken. Vanaf 4:30 zijn er verschillende optredens, waarvan we er een paar noemen. Onder andere Matt Lee, de Gerrit Veldman Band, maar ook de Sean Webster Band komt. En ja, de afsluiting is voor de Stef Paglia Band. En die begint om 7:30 tot 8:00. En weet je wat zo mooi zijn? Ook ja, in Nederland, wij zijn er toch gevoelig voor. Toegang.
0: Gratis.
1: Helemaal gratis.
0: Ja, het is onvertelbaar.
1: Volgende week dus, zaterdag 22 en zondag 23 augustus.
0: Nou, en even aansluitend bij het blues hebben we een heel leuk nummer van B.B. King. En het origineel is van 1962 en het werd door Sam Cooke geschreven en gezongen. John Lennon heeft het ook al een keer opgenomen en Rod Stewart wist er ook wel raad mee. Eigenlijk heel veel mensen. Maar deze versie die wij laten horen van B.B. King, die willen we je niet onthouden. Uit 2018. Bring it home to me, B.B. King.

0: Bring it on home to me, BB King. Ja, en dat betekent ook voor ons dat we bijna naar huis gaan. Want het is inmiddels 11:55. Dus ons programma zit daar bijna op, Henk.
1: Ja, ons programma zit er bijna op. Dat wil zeggen, nog niet helemaal. We hebben nog een lekker nummer. You're a Friend of Mine van Clemens en Jack Brown. Lekker nummer trouwens. De liedzanger Clemens, die was al bekend toen de tijd als saxofonist van de E Street Band. Van The Boss, Bruce Springsteen natuurlijk. Ja, toen hij even alleen heeft geprobeerd. Ja, dat nummer kwam lekker uit samen met Jackson Brown. Ja. Nummer, You're a Friend of Mine. Trouwens, we hebben nog een verzoekje van onze vaste vrienden Duiven. Maar dat draaien we straks...

0: het nieuws. En dat is ook een heerlijk nummer trouwens. Dat gaan we vast wel doen. Ik zou zeggen, een hele goede zondag.
1: Ja, maak er nog een hele mooie zondag van. En wat ons betreft graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Arnhem-Duitse grens. 10 minuten vertraging aan de grens in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.
6: Zomer in Midden-Gelderland.
5: Zomer.
6: Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: De middag van Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Knopendel. Door een kapotte auto 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A12 vanuit Arnhem 2 kilometer file. 10 minuten vertraging en 5 minuten op de A12 Duitse grens richting Arnhem bij Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file, kwartier vertraging, 5 minuten extra op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg en 10 minuten op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens, 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook tijdens je vakantie, waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Zonnige periode en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft vanmiddag droog. Bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 graden in het noorden van het land tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westelijke wind wordt het vannacht 13 tot 17 graden. Morgenochtend start de dag grijs met hier en daar wat regen. Daarna klaart het wat op. In de middag kan er in het binnenland lokaal nog een bui vallen, maar verder is het overwegend droog met wat zon. De wind zit in de noordwesthoek en daarmee doet de temperatuur een flinke stap terug. Het wordt overdag 19 tot 22 graden. Voor dinsdag wordt een grotendeels bewolkte dag met wat regen voorspeld. De wind draait van zuid naar west en zal aan zee en op de Wadden stevig zijn, windkracht 5. Woensdag wisselen buien en wat zon elkaar af. Bij een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 1 kwartier. De andere kant op, tussen Beek en Duiven, ook 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daar sta je ook ongeveer 1 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: rest in peace.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Radio voor Midden-Gelderland.
3: Connect.
2: Connect.
3: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand, die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens een file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. De andere kant op tussen de Duitse grens en Zevenaar ook 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor-signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit, waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de vierde, vijfde en zesde etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.

David Guetta, Love is Gone, samen met Chris Willis. Hier op de Spreek Omroep van Midden Gelderland. Mijn naam is Nico en ja, normaal gesproken hoor je me elke vrijdag tussen 12 en 2. Met de Guilty Pleasure Lunch, maar ik ben ook een keertje hier op zondag. En wat ben jij nou aan het doen op deze zondag? Laat me dat maar eens even weten via de 0316 6x3. Dus 0316 6x3.

Mario G, Carnaval de Paris. In 1998 uitgekomen als thema's nummer eigenlijk voor het WK voetbal. Dus ja, fantastische zomertrack hier op Connect. Gisteren in Arnhem, in Park Prinsenkaven, is er iets vreselijks gebeurd. Want er is een steekpartij heeft er plaatsgevonden. En rond 8:30 kwamen de hulpdiensten eigenlijk ter plaatse. En ja, er is eigenlijk nog niemand aangehouden. Maar ze zijn nog steeds op zoek naar de dader. Dus ja, treurig nieuws. Ja, je luistert nog steeds naar Connect. Heel veel zomermuziek staat zo meteen voor je klaar. En dit is eerst Summer... Nee, dit is... Wacht even. Ja, Summer Thing. Goed, Summer Thing. Hier nu op Connect.

0: Lammerting, Afrojack en Mike Taylor. Hier op Connect, je hoort erbij gepraat wat er allemaal in de regio speelt. Dit zijn agendapunten met Cindy.
1: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
2: Muziek, nieuws en sport uit de regio. Connect, overal thuis.

Ja, de mensen op Sicilië zullen dat waarschijnlijk wel gedacht hebben. Want in Sicilië is de vulkaan Etna uitgebarsten. Die zitten lekker daar te dansen op de vulkaan Jorden de Dijk. Dansen op de vulkaan hier op Connect. Dit is jouw zondag. Leuk dat je erbij bent. En morgen die speelt Vitesse weer tegen Jong Utrecht. En wij zenden dat morgen ook gewoon weer integraal uit. Morgen vanaf 8 uur kun je gewoon weer luisteren naar Connect. Eerst heb ik voor jou Davina Michelle. Still Champagne.

0: Hatch of Desire, Jonas Blue. Hier op de Streekomroep van Midden-Gelderland. Dit is Connect. En dit is jouw zondagmiddag. Leuk dat je bij bent. Stuur ons maar even een berichtje via 0316-6x3. Heb ik nu ondertussen de headlines voor je.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit, waarop de bewoners werden geëvacueerd. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Zonnige periode en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft vanmiddag droog. Bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 graden in het noorden van het land tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westelijke wind wordt het vannacht 13 tot 17 graden. Morgenochtend start de dag grijs met hier en daar wat regen. Daarna klaart het wat op. In de middag kan er in het binnenland lokaal nog een bui vallen, maar verder is het overwegend droog met wat zon. De wind zit in de noordwesthoek en daarmee doet de temperatuur een flinke stap terug. Het wordt overdag 19 tot 22 graden. Voor dinsdag wordt een grotendeels bewolkte dag met wat regen voorspeld. De wind draait van zuid naar west en zal aan zee en op de Wadden stevig zijn, windkracht 5. Woensdag wisselen buien en wat zon elkaar af. Bij een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Julio Iglesias met Quiero. En dat betekent in het Spaans, ik wil. En dat dacht Rick ook, want hij wilde graag een plaatje horen. Hij zei, doe mij maar eens even Sabrina Carpenter. Expresso, nou hier komt ze aan.

AGR Week. En ja, ik kreeg net al een berichtje van mijn liefdallige collega Rick. Hij zei, ik heb toch helemaal geen Sabrina Carpenter aangevraagd met Expresso? Nee, zeker niet. Die was ook helemaal niet voor jou, die was van een andere Rick. Rick uit Zevenaar. Maar deze is wel voor jou.

Ja, ik heb het gevoel dat er een beetje sabotage in het spel is, want dit is weer een Rick. Dit was Rick James, Super Freak. En ja, we gaan even kijken naar het weer voor de komende dagen, want we hebben natuurlijk afgelopen weken, wat een hitte was het. De mussen vielen dood van het dak en ja, het wordt wel even komende dagen even lekker een stukje koeler, zeg maar. Dus dat wordt wel even lekker. Dus komende dagen 24 graden, maandag wordt het alweer, dus morgen 20 graden. En dinsdag krijgen we een pak met regen en ook nog lekker 19 graden. Dus dat belooft weer een lekker verkwikkend en cool weekje te worden hier op Connect.

and the People, Lion in the Morning Sun. Ja, dat zit er weer op. Het zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen, geniet nog even van het mooie weer. Steek nog even die barbecue aan. En geniet nog even gewoon lekker, nu het nog kan. En ik zou zeggen, een hele fijne zondag.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor $26 miljoen verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agenda.
1: Geniet van de zomer. Luister Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance-kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder, Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer. Vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.
2: Luister via rtvconnect.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance-kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het is wisselend bewolkt, maar het blijft overal droog en het waait bijna niet. In de nacht valt er op steeds meer plaatsen regen bij zo'n 13 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. De ochtend begint bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. 'S Middags is er vrijwel overal bewolking en valt er ook mogelijk een buitje, vooral in de noordelijke helft. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt, maar wel overal droog bij weinig wind. Na morgen houden we vooral bewolking met op dinsdag en woensdag regelmatig een bui en vanaf donderdag komt er ook wat zon bij. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt, maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. 100 inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt, maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook tijdens je vakantie, waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft overal droog en het waait bijna niet. In de nacht valt er op steeds meer plaatsen regen bij zo'n 13 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. De ochtend begint bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. 'S Middags is er vrijwel overal bewolking en valt er ook mogelijk een buitje, vooral in de noordelijke helft. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt, maar wel overal droog bij weinig wind. Na morgen houden we vooral bewolking met op dinsdag en woensdag regelmatig een bui en vanaf donderdag komt er ook wat zon bij. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
2: Dit is Connect.

0: Het is weekend op Connect.
1: Connect. Overal thuis.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft overal droog en het waait bijna niet. In de nacht valt er op steeds meer plaatsen regen bij zo'n 13 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. De ochtend begint bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. 'S Middags is er vrijwel overal bewolking en valt er ook mogelijk een buitje, vooral in de noordelijke helft. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt, maar wel overal droog bij weinig wind. Na morgen houden we vooral bewolking met op dinsdag en woensdag regelmatig een bui en vanaf donderdag komt er ook wat zon bij. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is